0: Siis ewelit, ti hab dibniak kastaonin na gomun emen tatakwen Matthew inoi munta nis pas abadat mstisi huimgan. Engis ti hab dibniak tani e huabad mandetin ni gan detetin de tayek mwika hagat chin makstais.
1: Nyame de dante toni bana toni bana ni ga dut mat ne poto poto hai tsine na sa betwe tamu pam na mat na me te ga na tam da din da is ma na gam na gam do e kat kat da ke si dam di ya na tam na tam win toni so wan ni na na is ma mo partager tout mat ni de tene na tam ni wanen den we mat na we mat Well, much into we have known then denimate then so na Mogdo denan has begged on the moon and the sixteen give at the ban yat yamwe yame the tat kadamwen the touch for a bit and yatu the moment nam neno sakaria to be the tent or begin jabin yamademus the mona hibanaga or be it so there are spectacle we have my ibn l'ouverture de dido de sete warato daimna. Ik niet in de dank heb de benoem, maar dat die net om de getan, maar we hebben de niets naar Noawi John, dat die ik niet po moeke man op ons. Mijn degene waar mag nog een wasim epanouere dat ik net een oorzit is gewoon ja met de dan.
0: Ik neem nu en nagemat miau me nu aan dit school in de nonen in nu nagemon ik win neem nu en beschap met de eerste dit me heguta in nu nagemon
1: ah het is twee po pui pondat nu ta houden nu het is twee man doze moet kiewit moet dan nagemon ja ta ik af zeg nu nagemon leren nagemon niet tot tot het is nu wat het is nu maar wie tot op nummer ten mo is net nu No shorts got boy, ain't no imita. Ain't no nigger met me, did it? I care. Said more, but you go, but a picture, and then one. But then, them boy, one that he had, there's not them, sir. There's gain we mean, when is in we met no most was him. A hunter born of now on a one day tire. I was told that I was not a man.
0: Stop it. Ich komm, gut an mich schon. Man kann sein, man ist bald, stimmt, ja.